toch een lelketjen ook gezellig ben. Lang ben je het weg van ook gezellig ben. Kukurica tuk, asante tukuk. Ratel die van uvee, die tjaar daarboek. Kapos, tak, kapos.